0: is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Dat spijt me. Voor Nederland.
1: Now come a bit closer. Relax. Listen very carefully.
2: In the Mix Radio.